0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Dierencentrum De Ark in Harderwijk doet een dringende oproep aan inwoners om zich aan te melden als gastgezin voor kittens. Door de grote instroom van jonge katten zit de opvang momenteel aan haar maximale capaciteit. Volgens het dierencentrum is de zomer traditiegetrouw de drukste periode, maar neemt het aantal binnengebrachte kittens ieder jaar verder toe. De Ark vangt katten op uit 10 gemeenten en kan dieren in nood niet weigeren. Om voldoende opvangruimte te behouden zijn extra gastgezinnen daarom hard nodig. Raadsleden uit Ermelo en Harderwijk vragen aandacht voor een menselijkere uitvoering van de regels rondom bijstandsuitkeringen. Volgens hen kunnen inwoners die alle voorschriften volgen toch in de problemen komen door de complexiteit van het systeem. Raadsleden Wilco Bos van Pro Harderwijk en Irene Karsen van Progressief Ermelo maken zich zorgen over de behandeling van kwetsbare inwoners. Dagblad De Stentor meldt dat de oproep volgt op een zaak waarbij een uitkering werd stopgezet, terwijl volgens de betrokken raadsleden de geldende regels correct waren toegepast. Juist dat laat volgens hen zien dat het huidige systeem onvoldoende rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van kwetsbare inwoners. En tot slot, marktkooplieden in Ermelo zijn ontevreden over een fout van de gemeente bij het vergunningstraject voor de weekmarkt. Volgens de ondernemers heeft de vergissing geleid tot onduidelijkheid en onrust over hun standplaatsen. De gemeente Ermelo erkent dat er een fout is gemaakt. Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing om de gevolgen voor de betrokken marktkooplieden te beperken en het vergunningstraject zorgvuldig af te ronden. De kwestie heeft geleid tot vragen over de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers. De marktkooplieden hopen dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag de 28e juli alweer. En we gaan weer een nieuwe dag in. Nou ja, eigenlijk zijn we om 12 uur, een paar uur, 7 uur geleden al begonnen met de nieuwe dag. Maar voor de wereld wordt wakker, start die dag nu.
1: Hey, wat is wakker?

Ja, en ook vandaag gaan we kijken wat de dag ons brengt. We gaan langzamerhand weer naar een hittegolf toe. Alleen of die golf heel lang blijft hangen. Volgens mij 1 dag, misschien 2. En dan is er eigenlijk geen golf, hè. Dus we gaan niet naar een hittegolf toe.

En je kan je bijdrage wel leveren, zoals al 15 jaar lang, via de WhatsApp. Door te bellen, te mailen of langs te komen. Dus kijk maar even wat je vandaag gaat doen. En er zijn ook mensen al op vakantie. Hier in Putten wordt de kermis opgebouwd. Dus ja, er gebeuren een hoop dingen en er gebeuren een hoop dingen niet. Dus wat dat betreft, je kan wel merken, het is vakantietijd.

Hatfield, de Moody Blues en Mutt waren de drie bands die het snoezen voor rekening namen. En dan gaan we nu naar de ochtendgymnastiek. MUZIEK

0: Zo, dat waren de regels en de ochtendmuziek. Alles in één oefening. Inmiddels is het 7:55. Dus in no time hebben we dadelijk het weerbericht voor ons. Maar eerst nog even deze.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Mister met Kiri. En het is 7:58. Tijd om naar het weerbericht te gaan. Overdag droog met steeds meer zon. Vanavond en vannacht overwegend helder. Het wordt 28 graden vandaag. En de wind is overdag zuidwest, later west. Zwak tot matig 2 tot 3 bevoor. Vannacht oostelijk en zwak tot matig 2 tot 3 bevoor. Komende 5 dagen. Morgen, ja hoor, dan gaan we dan 33 graden, s'nachts 17, donderdag 28, s'nachts 19, vrijdag 24, s'nachts 16, zaterdag 26, s'nachts 13 en zondag 26, s'nachts 14. Kans op neerslag in procenten, woensdag 0, donderdag 5, vrijdag 35, zaterdag 0 en zondag 10. Ach, de droogte vaart er wel bij. En dan de kans op zon in procenten. Woensdag 90, donderdag 80, vrijdag 65, zaterdag 90 en zondag 85. Tjonge, jonge.

Ja, en dan zaten ze met het orgel op het strand, man. Dat is hartstikke slecht voor die toonwielorgels. Maar ja, goed. Mag wat kosten toen nog. Tegenwoordig zie je dat niet meer. Nee.

Het is het dubbelplaatje van vandaag, Mike Oldfield, Shadow on the Wall. En ja, ik heb even gekeken naar de files, althans naar meldingen over files. En dan over de A1, de A28 en de A30. Nou, niks. Nee, het is vakantie schijnbaar. Zelfs de files zijn op vakantie. Nou, dan weten we dat ook weer.

Ja, let's work. Laten we de dag beginnen. Sommigen zijn al aan het werk. Sommigen al vanaf 6 uur, anderen vanaf 7. En weer anderen gaan zo meteen beginnen. Hoe dan ook, heb je een bijdrage voor dit programma? 06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer. 06-8309-8309. Je kan ook mailen studio@velowfm.nl. Studio@velowfm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. En dan heb je nog de mogelijkheid om te bellen. Ja, 0341-360-148. Kom je wel in de uitzending? 0341-360-148. En dan, dan word je misschien wel onsterfelijk. Ja, wie weet, hè. Wie wil dat nou niet?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, ik dacht laten we in het tweede uur eens even beginnen met een stukje vergelijkend waardeonderzoek. En dan beginnen we met Matthias Rijm. En dan gaan we door met Matthias Stinger. Hoor je de verschillen?

gaan we naar de headlines van de NOS. Wat heeft de NOS weer voor ons op een rijtje gezet? Ik noem de headlines en het bijbehorende paginanummer. En het bijbehorende paginanummer. En op het moment dat je denkt, ja, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog.

Someone Like You, en dat was Matt Words. En dan gaan we naar pagina 104, daar zit een abonnement op. Dus daar beginnen we altijd mee. Eens even kijken. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. Dat betekent dat hij straks geen aandeel meer heeft in de circuit in Zandvoort. Ook doet hij als een panden van de hand, laat zijn woordvoerder weten. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Hoeveel dat hem oplevert is niet bekend. Zijn ondernemingen richten zich de afgelopen jaren vooral op vastgoedontwikkeling. Zo kreeg hij de bijnaam Pandjesprins omdat hij met zijn compagnons honderden adressen op zijn naam had staan, waarvan een groot deel in Amsterdam. De prins wil zijn geld nu investeren in kunstmatige intelligentie. Ja, hij zit niet meer in de vastgoed. Hij heeft zelf alleen nog dubbelglas.

Wij naar pagina 105 of ik die even wilde voorlezen. Maar natuurlijk, ik had net gevraagd. Iedereen doet een oproep. Dus een 35-jarige man uit Nederland is doodgevonden in een hotelkamer in Rees in Duitsland. En geloof mij, in Rees in Duitsland, daar wil je niet doodgevonden worden. In de buurt van Kleef, net over de grens bij Nijmegen. De politie gaat uit van een misdrijf en is in moordonderzoek gestart. Volgens de krant Rijnische Post komt de man uit de omgeving van Enschede en is hij gewurgd. De politie zou op zoek zijn naar een verdachte. De man checkte zaterdag in het hotel in en vertrok zondag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, werd zijn lichaam gevonden. De verdachte zou samen met de Nederlander naar het hotel zijn gekomen. Zijn gegevens zijn niet bekend omdat hij niet incheckte. Ja, dus nou, misschien horen we er nog wat van, misschien ook wel niet. Ja, je weet het niet, hè. Het zal niet zo zijn dat ze zeggen hij was te laat, dus nou, je weet ingrijpen. Goed, dit was pagina 105. Er zijn nog een paar pagina's aangevraagd. Dus we zetten de volgende alvast klaar. Maar eerst even een plaatje van Michel Branche.

Nou, we hebben je in ieder geval gehoord. Twee broers van de 21 en 24 zijn voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van Oekraïense tieners veroordeeld tot celstraffen. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel. De jongste 2 jaar. Zij komen ook uit Oekraïne. De slachtoffers waren gevlucht voor de oorlog. Het ging om 4 meisjes en een jongen. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De handelingen gingen steeds verder, zei de rechtbank. Van schoonmaken en vapes verkopen tot sekswerk dat stiekem werd gefilmd. De broers palmden de tieners in met woorden en wilden geld verdienen. Ze waren geïnspireerd door de omstreden influencer Andrew Tate. Ik vind het wel erg Nederlands klinken. De Oekraïners woonden in Maassluis. Ja, maar ja, je weet het niet. Hè. Goed, die hebben we gedaan. Gaan we de volgende weer klaarzetten en...

De Amerikaanse politie vermoedt dat 3 mensen betrokken waren bij een schietincident op een foodfestival in de stad Seattle gisteren nacht. Daarbij zijn 3 mensen gedood en raakten 4 mensen gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. Afhankelijk ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt uit de rechtbankdocumenten dat er nog een derde verdachte is. Een van de verdachten is een 15-jarige jongen, andere verdachte is omgekomen. Naar iemand anders wordt nog gezocht. Het 3-daagse foodfestival in Seattle bestaat al tientallen jaren en zou elk jaar zo'n 350.000 bezoekers trekken. Ja, als je zegt uit de rechtbank verslagen blijkt, dan denk je rechtbankdocumenten. Hadden ze dat van tevoren al gedocumenteerd dan, die aanslag? Zal we niet. En ik vraag me nog steeds af, een jongen van 2 jaar, wat moet hij op een foodfestival? Maar ja, goed, je ziet tegenwoordig overal ouders nemen kinderen mee naar van 2 of 1 of 1,5 of 3 naar grote festivals. Het zal normaal zijn. Ja, ik heb geen idee van, ik heb geen kinderen, dus dat is misschien wel goed lopen.

Zo, en dat was Meatloaf met de Wolf at Your Door. En eens even kijken, wat gaan we dan doen? Oh ja, we hebben nog een bericht, of ik dat nog even voor wilde lezen. Dat kan precies nog. Het leger van Sudan claimt de inname van een belangrijke snelweg. Deze weg verbindt de hoofdstad Khartoum met de stad Al-Obeid. Die wordt belegerd door de paramilitaire groepering Rapid Support Forces, de RSF. Door de herovering van 400 kilometer lange snelweg kan het Soedanse leger makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. Als vermoedelijke reactie op de operatie heeft de RSF droneaanvallen uitgevoerd op Al-Obeid. Daarbij vielen voor zover bekend geen slachtoffers. De Verenigde Naties waarschuwen voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Sudan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Ja, waar is zo momenteel geen puinhoop? Dus, we gaan het meemaken. Laten we eens even naar

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
6: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
3: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De Midnight Oil, Beds Are Burning. Ja, en eens even kijken dan. Ja, de Midnight Oil, dat is zeg maar zo'n steek onder het bed waar je je nachturine in kwijt waren. Die bouillon, die vet daar bovenop drijven nog, weet je wel dat. Dat is de Midnight Oil. Goed, we zijn aanbeland 9 uur en later. Dus dat betekent dat we in de regio duiken. En dan specifiek Harderwijk, Ermelo en Putten. Maar eerst nog even een muziekje.

Zo, dat was een Malay met Built To Last. En dan gaan wij naar de regio, want het is inmiddels kwart over geweest. Van Nijkerkenbrug tot de F35, gemeente eisen breder onderzoek naar de megakazerne in Zeewolde. Defensie kijkt bij het onderzoek naar de nieuwe kazerne in Zeewolde te weinig naar de gevolgen voor Gelderland. Dat stellen de gemeenten Nijkerk, Ermelo en Harderwijk in hun zienswijze. Ze vrezen onder meer extra verkeersdruk, woningnood, geluidsoverlast en schade aan kwetsbare natuur. De nieuwe kazerne komt aan de Spiekweg in Zeewolde, vlak bij de grens met Gelderland. Op de locatie moeten ongeveer 7000 medewerkers gaan werken. Defensie onderzoekt momenteel welk gevolgen het project heeft voor de omgeving. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik dan. Goed, gaan wij door met

Michael Cimbello met Maniac. En wij gaan de regio weer in. Eens even kijken. De nieuwe bewoners van Zeehaven in Harderwijk hebben hun eerste week achter de rug. Tijdens een feestelijke middag bleek hoe snel het woongebouw echte thuisbasis werd. Bewoners, U-woon, Nijhuisbouw en de gemeente stonden samen stil bij de oplevering van 22 appartementen. En nou, men is dus tevreden, zoals we al eerder uitgegeven. Men is heel blij met hun nieuwe woonomgeving. Nou, gefeliciteerd alvast. Kunnen mensen daar... ja, dat is toch wel voor een poosje. Dat is niet even voor een week of zo. Dus. En dan heeft Geert-Jan nog een opmerking over het militair centrum. Daar in Zeewolde. Hij zei, ja... Dat moet eerst wel 5 meter opgehoogd worden, anders ligt het onder zeeniveau. En dan is het een marinebasis. En geen zandhazenbasis, dat dan weer niet. Dus, zo zie je maar weer. Iedereen bekijkt het op een andere manier, hè? I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

David Stewart uit de film Alfie, Old Habits Die Hard. Ja, en als we het over Old Habits hebben, dan komen we toch wel bij de senioren. En Uwoon geeft het advies aan senioren om op tijd te beginnen met het zoeken naar seniorenwoningen. Bedoel, je hoeft nog niks te beslissen, je hebt in principe tijd zat. Maar als je wacht tot het moment dat je eigenlijk vindt dat in de huidige woning niet meer kan, ja, dan staat de boel onder druk, dan moet je snel en dan kun je wel eens verkeerde beslissingen nemen. Dus begin al met het zoeken op het moment dat het nog niet nodig is. Dan heb je de beste keus. Al dus het advies van Nuon. Uwoon. Ja, ik zeg tegenwoordig ook, als je 2 bent, moet je inschrijven voor een woning. En als je 22 bent, dan alvast voor een seniorenwoning gaan zoeken. Dan moet het in principe goed komen, maar ook dat is niet gezegd.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Meteo samen met Babette uit het verre België. En eens even kijken, dan gaan wij naar wat dichterbij, naar Schovenhorst. Ontdek de smaak van landgoed Schovenhorst. En dat is morgen, 29 juli, organiseert landgoed Schovenhorst de rondleiding De Smaak van Schovenhorst. Tijdens deze bijzondere wandeling neemt een gids de speciale smaak van Schovenhorst kar mee. De rondleiding duurt van 2 tot half 4. De deelname is €3. En voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En, oh ja, €4. En €3 voor de 4 tot 12 jaar. En 6,5 vanaf 13 jaar. Dus, dan moet je naar Schovenhorst aan de Gadrassenweg 93 in Putten. Meer informatie www.schovenhorst.nl. Ja. Nou, het is pas dinsdag, maar voordat je het weet is woensdag. En dan zitten we eigenlijk al...

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het vierde uur alweer. We gaan zo bellen met de VVV in Nijkerk. Dus tot die tijd nog even wat muziek. Dit is Melissa Etheridge.

0: Melody Gerard, Jardot, was dat met If the Stars Were Mine. Ja, nou, daarmee zijn we zover dat we kunnen gaan bellen met de VVV Nijkerk. En als het goed is, is Madeleine weer van de partij. Kan ook zijn dat ze op vakantie is, maar volgens mij, zover ik me nog kan herinneren, niet. Maar je weet het nooit, hè.
1: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Oh ja, dat weten we wel. Dat komt wel vaker voor.

0: van Rob en u spreekt met Lisette.
1: Lisette, maar dat is lang geleden.
0: Hallo, goedemorgen, de radio.
1: Ja.
0: Welkom allemaal in Nijkerk.
1: Ja.
0: Eens even kijken.
1: Wat klinkt je ver weg trouwens?
0: Ja, ik neem met de andere handheld op, dus misschien kan het daardoor komen. Is dat vervelend voor jullie op de radio?
1: Nou ja, ik kan hem niet nog harder zetten, want hij staat al op zijn hart, maar...
0: Ik kan hem ook even opnemen met de andere, maar dan moet je even nog een keer bellen. Is dat handiger?
1: Ja, dan doen we dat even.
0: Ja, loop ik daar even.
1: Oké. Okay. Hey.

0: Zo, dan ben ik benieuwd hoe het dan nu gaat.
1: Dit nummer is niet ingepland.
0: Oh ja, dat nummer ook niet. Ja. Ja.
1: Nou, nog een keer welkom in Nijkerk met Boek aan de Roop en jullie spreken met Lisette.
0: Ja, Lisette, dat was er weer. Ja, dit is een stuk beter.
1: Ja, het is toch altijd gek. Ik weet niet zo goed. Misschien is het microfoontje een beetje te vaak op de grond gevallen.
0: Ja,
1: zo
0: geen idee.
1: Dat laten doen. Nou ja, er zijn veel toeristen in Nijkerk op dit moment. Je kan bijvoorbeeld nu elke week, elke woensdagmiddag van juni tot en met augustus een wandeling doen. En die start om 2 uur bij het museum. Je hoeft je niet aan te melden. En die wandeling gaat altijd door. Je betaalt 6 euro per persoon. En tot en met 12 jaar doe je gratis mee. Stiekem ook wel leuk voor als je hier al heel lang woont. Want je leert echt superveel over deze stad. Allemaal leuke vrijwilligers die ieder een ander verhaal weer in de stad vertellen. En een mooie leidraad hebben. Je kan vandaag meedoen nog aan een schrijfcafé. Maar dat is heel vaak op dinsdag van 10 tot 12. Dus die van vandaag is al begonnen, maar volgende week ook om 10 uur kan je weer meedoen bij Streams Brink 42 onder leiding van Westie Verbeek. Het is geen cursus, maar gewoon een moment om 2 uur lang te schrijven, te ontdekken en te spelen met woorden. En je kan altijd, ja, iedereen kan meedoen. Je drinkt een kop koffie, je vertrekt met teksten die je zullen verrassen en weer nieuwe ideeën geven. En je betaalt 15 euro per keer. Er is natuurlijk markt en de komende tijd kan je ook elke zaterdagmiddag de grote kerk bezichtigen. Daar is ook altijd veel vraag naar. En zet 1 augustus vooral in je agenda, want dan is het stoomgemaal Hertog Reinhout onder stoom. Het is een maaldag aanstaande zaterdag. Je betaalt niks voor je kinderen en daar zijn allemaal leuke activiteiten voor. En volwassenen betalen 4 euro. Maar ja, warm aanbevolen om daar eens naartoe te gaan. Nou, dan is er nog een brunch bij Alberto's waar je mee kan doen. Er is een toertocht in Hoevelaken. Volgende week maandag is er een peuterochtend in de bibliotheek. En ben je gek op orgel, dan kan je volgende week dinsdag genieten van een orgelconcert van Harm Hoeve. Begint om 8 uur. Eigenlijk is toegang gratis, maar er wordt wel gecollecteerd om uit de kosten te komen. Nou ja, dus misschien vind jij het wel heel veel geld waard en doe je lekker een briefje erin. En dan is ook 18 augustus weer zo'n orgelconcert, zoals dat elke dinsdag. En dat is wel heel leuk. Net als de schakingstuif die er steeds is. Dus eigenlijk zijn er gewoon allemaal... ja, ik vind gewoon dat er allemaal steeds leuke dingen te doen zijn. En elke vrijdagavond is op het plein in Nijkerk Nijkerk Live. Deze vrijdag komt, nou, ik ken ze niet, maar het is elke keer erg gezellig. Remco Bravo, Frans Zeilmaker en Dien Molenaar treden deze vrijdag op. Nou ja, en dan... Nederlandse hits, feesthits, meezingers en soms ook country muziek. Dus van harte welkom in Nijkerk de komende weken.
0: Ja, nou dan mag je kiezen. Mm-hmm. Wil je Michael Jackson met Beat It of Meredith Brooks met Bitch of Coming of Age van Mette?
1: Nee, ik wil heel graag Beat It van Michael Jackson.
0: Gaan we die draaien, wens ik je een heel fijne week toe.
1: Ja, bedankt.
0: Hey.
1: Tot gauw. Doei.

Ja, 1 minuut over 11:30. En we gaan de regio weer in. Zomerse gezelligheid op de kermis in Putten. Ja, vanaf 29 juli, dus vanaf morgen tot en met 8 augustus, staat het parkeerterrein aan de Brinkstraat weer in het teken van de jaarlijkse kermis. Bezoekers kunnen genieten van verschillende attracties voor jong en oud, waaronder Crazy Kaas, de Wip, een zweefmolen en een kinderdraaimolen. Ook zijn er diverse kermisspellen, zoals grijpenkranen, de Pusher, Big One en Clip Wheels. Uiteraard ontbreken ook de traditionele lekkernijen niet, zoals goeroes, oliebollen, suikerspinnen, popcorn en snoep niet. De kermis is dagelijks geopend, met uitzondering van de zondag. Vanaf morgen dus. En dan SSC Putten trapt het 75-jarig jubileum af met een Business League. Begin september doen ze dat. Met een nieuwe editie van de Veluwse Business League. Op vrijdag 4 en 11 september staat dan het Sportpark Putten in het teken van het bedrijventoernooi, waarin sportiviteiten, ontmoeting en teambuilding centraal staan. Tijdens het toernooi nemen bedrijventeams uit Putten en de regio tegen elkaar op. Er wordt gespeeld in teams van 7 tegen 7. Waarbij de organisatie de poolindeling zoveel mogelijk afstemt op gelijkwaardige tegenstanders. Nou, dat leuke activiteiten. Dat is dus op vrijdag 4 en vrijdag 11 september. Gaan wij naar

Ja, en gisteravond dat ze overal protesten waren er en, tegen het stikstofbeleid. En ook in Putten maandagavond zijn boeren tegen de stikstofplannen in actie gekomen. Tussen de trekkers stonden opvallend veel jonge boeren en boerinnen. Ze protesteren niet voor de vorm, maar omdat zij vrezen dat hun toekomst op het erf langzaam wordt afgepakt. Voor veel boeren in Putten gaat het niet alleen om cijfers, regels of Haagse brieven. Het gaat om bedrijven dat vaak al generaties in de familie zit. Om ouders, om grootouders en kinderen die samen iets hebben opgebouwd. Een erf, een stal, grond, vee en een manier van leven die niet zomaar te vervangen is door ander werk. Juist daarom doet de nieuwe stikstofaanpak zoveel pijn. Boeren vrezen dat ze straks zover moeten krimpen dat hun bedrijf niet meer rond te rekenen is. Sommige boeren zijn hun bedrijf al kwijtgeraakt. Anderen zien geen andere keuze dan stoppen. In de hoop nog het beste van te maken. Voor jonge boeren voelt dat extra hard. Zij willen verder maar krijgen naar eigen zeggen. Geen zekerheid over de vraag of dat nog kan. Ja, er komt veel meer bekijken natuurlijk dan als je op afstand staat en je doet heel ander werk. Dan heb je zoiets, ja, het is niet anders. Maar daar zit natuurlijk een hele geschiedenis achter. En dat is bij een familie die gewoon in een rijtjeshuis woont. En allemaal een eigen baantje heeft. Natuurlijk een heel ander verhaal. Dan gaan wij naar het volgende muziekje. Wonderful Land. Ja, dat geldt denk ik voor de boeren. Zeker als het om het boerenland gaat.

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en €275. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goed, welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag 28 juli. En we hebben nog een paar nieuwtjes en nog een paar muziekjes. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, het is vakantietijd en Magna Carta, een band, heeft ooit een lied gemaakt over hoe de sfeer op een airport is. En ja, hoe toepasselijk. Het heet dan ook Airport Song.

Zo. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb er niet zoveel aan bijgedragen, hoor. Goed, eens even kijken wat hebben we dan te melden. Harderwijk wordt door de provincie Gelderland niet langer aangemerkt als locatie voor een kleine kerncentrale. Ja, ja dan niet. En dan 1 op de 10 jongeren alleen Harderwijk in actie tegen eenzaamheid op Social Friday met de stichting Join Us. En wie dat verhaal over de stichting wil lezen, kan eens even kijken. Is er nog een website? Ja. www.socialfriday.nl socialfriday.nl. Maar je kan ook even naar de Harderwijk Courant gaan. Daar staat een heel bericht daarover. En dan in Ermelo is een bezwaar tegen de vergunning van een palmbosweg Ermelo afgewezen. Nou, daar kan dus gewoon een restaurant... voor het verbouwen van een restaurant en het toevoegen van recreatieappartementen aan de Palmbosweg 20A in Ermelo. Er kan dus gewoon doorgang vinden. En dan op donderdag 6 augustus is er in Ermelo de workshop Happy Stones maken. En dat vindt plaats bij de inloop van het huis van Ermelo, Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 6. Nou, dan hebben we die nieuwtjes gehad. Ik heb nog een paar andere nieuwtjes. Maar daar gaan we zo even naartoe. Maar eerst maar even een grappig muziekje van Mike Oldfield.

En toen was het in één keer afgelopen. Ja, dat kan dan wel het risico zijn. Hè. Ja, dan hadden we deze week, ik weet niet meer precies wanneer het was. Het zou me zo gisteren geweest kunnen zijn, maar kan ook vrijdag zijn geweest. Dat Marijke blij was met een nummer van Marianne Faithfull. Nou, Marijke, als je nu luistert, maar ook voor de mensen die niet Marijke zijn. Het is wel een heel bijzonder nummer uit de film. Je hoort Marianne Faithfull zingen. En je hoort Mark Isham op trompet. En voor de rest is het een beetje een Rivella liedje.

Trouble in Mind, zo heet het album. Het nummer heet The Hawk, ofwel El Cavilan. Marion Faithfull en Mark Isham. Van de gelijknamige film Trouble in Mind. Goed, dan zijn er nog even wat cijfers over de gemeenten hier in de buurt. Bijvoorbeeld stijging van verkeersboetes voor rijden onder invloed in Putten. Eerste helft van 2026 waren dat er 28. En dan gaan we naar... dat waren de 28 in Putten. En daar hoor ik net de verkeerde weg natuurlijk weer. En, de verkeersboete rijden onder invloed in Harderwijk. 69 in de eerste helft van 26. En in Ermelo voor rijden onder invloed 35.

Hugh Jackman en The Greatest Showman Ensemble met From Now On. En dan geeft Jan Nieuwkerk, die wil nog even een verzoekje doen. Nou, dat kan nog, dus komt-ie.

Katie Nicole met Thorns. Ja, nou, dat was het juiste verzoekje. En gisteren had... ja, gisteren of vrijdag, ik weet het ja, niet meer precies, maar al die dagen lijken op elkaar. Toen had Gert-Jan ook een verzoekje. Maar toen had hij ook meteen een telefoontje, dus daar was hij misgelopen. Nou...

Nou, in de kansing. Ik hoop dat je het nu wel gehoord hebt, Gert-Jan. Maar je hoorde hem al meezingen, dus dat zat wel snor. Goed, dan zitten we op zo'n 13 minuten voor het eind. En ik heb nog 8 minuten klaar. Ik kan nog één liedje bij. Dus als er nog iemand een liedje wil, moet je heel snel zijn.

hold your head on, keeping our heads above water, of hold your head high up, is een beetje dezelfde boodschap, hè?

Hold your head up high van Darling Side. En daarmee ja, is er nog een heel klein gaatje, maar dat zijn er weer hele... Oh ja, tuurlijk. laten we die maar even doen dan.

Ah, en dat was hem dan. Dan ga ik nu doei zeggen. Eens even kijken. Ja, ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of straks. Als je net ontbeten hebt. Goed hydrateren, want het wordt zonnig. Zo te zien, het wordt ook warm. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel over hem aan staan. Komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is het morgen vroeg om 7 uur. En dat is ook alweer woensdag. Gaan we de week de middag hakken. En zoals bekend doe ik dat altijd op woensdag vanaf 8 uur met Trace. En voor de rest zou ik zeggen veel plezier met Marion en Saskia vanmiddag. En met alle andere collega's die daarna nog acte de présence geven. En ja, nou ja, dan heb ik wel gezegd wat ik gezegd wilde hebben. Nou, dan rest nog één plaatje. En ik kwam net een half minuutje tekort. Nou, dit nummer heet zo toevallig Half Minute. Doei!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Johannieterlaan in Harderwijk na een melding van brand. De melding kwam rond 1:15 binnen, waarna onder meer een tankautospuit met spoed werd ingezet. Brandweerlieden hebben meteen een onderzoek ingesteld. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is momenteel nog niets bekend. Het Putter Stoomgemaal opent tussen augustus en oktober op 5 zaterdagen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen kennis maken met het historisch gemaal en zien hoe de ruim 100 jaar oude installatie in werking is. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over de werking van het stoomgemaal. Vanaf 11 uur worden de stoommachine en het karakteristieke scheprad in bedrijf gesteld. In het bezoekerscentrum is daarnaast de natuurfototentoonstelling Grenzeloos Leven van fotograaf Rick van der Kraats te bezichtigen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een hulpstokersdiploma te behalen. En tot slot, de politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt na een melding van een mogelijk luchtvaartongeval in Harderwijk. De melding kwam rond 11:15 binnen. Een melder dacht te hebben gezien dat iemand uit de lucht viel, mogelijk vanuit een vliegtuig of met een parachute. Hierop doorzochten agenten een groot gebied en spraken ze met omstanders om meer informatie te verzamelen. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat er geen luchtvaartongeval had plaatsgevonden. Daarop werd de zoekactie beëindigd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij het Gelredome 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.
11: Twee stemmen, één kelder. Dit is de Rock Basement. Wat is er vandaag allemaal in de show?
12: Ja, Saskia.
13: Marion.
12: En luisteraars.
13: Luisteraars.
12: Hele goede middag.
13: Hele goede middag, ja.
12: Leuk dat je er weer bij bent, hier zo in de pomvolle kelder vol rock.
13: Nou man, het is dringen hier, hè? Jongens, we hebben een beetje klein.
12: Ja, een beetje kalm. Leonard staat te dwingen.
13: Al die artiesten die hier ook alweer zijn.
12: Ja, mooi. Joh. Zo superleuk.
13: Ja, joh. We hebben de mannen van de Scorpions. We hebben Dr. Hook, hè? Ja, en wie heb jij er van hier meegenomen? Nou, als jij ze ook belt, dan komen ze ook altijd. Hè?
14: Ja, nou, ik heb Bruce even gebeld. Want ik zag een concert met Bon Jovi. En ik zag dat Bruce Springsteen op het podium kwam. Ah. Nou, die hele zaal ontplofte natuurlijk. Dus gaan we zo meteen van alles over vertellen. Ja. Ja. Ik heb nog wel een leuk weetje over Queen, ook het concertfilm.
13: Hartstikke leuk, man.
14: Jij hebt vast de concertagenda wel.
13: Ik had het idee dat ik vorige week al een beetje in het vooruit had gewerkt.
14: Oké, nou weet je, we zien wel. Ja. We zien wel, als
13: ik
14: we zin hebben.
13: Ik ga vanavond naar Wham, de film.
14: Hou op met me.
13: Serieus.
14: Hoe leuk.
13: Ja.
14: Heb je iets bij je van Wham dan? Ja, het was misschien niet helemaal een rockje.
13: Nee.
14: Maar wel, die kunnen ook best wel een beetje rocken, toch?
13: Ja, ik ga eens kijken of we... Ja, hij heeft toch een nummer van Queen ook gezongen?
14: Nou, daarom. Dat gaan we zo even opzoeken,
13: joh. Ja, even opzoeken. Dat is wel leuk.
14: Superleuk. Leuk. En ik heb mijn karretje natuurlijk weer achter de fiets gebonden.
13: Ja, ik zag je, joh. Jee, was jouw zoen,
14: man. Het is jongen. Ja. Nou, ik had mijn haar los. Dus en ik ben mijn clip vergeten. Dus ik kon het ook niet omhoog steken.
13: Nee, ach, whatever. Het is ook heel wild. Dat moet ik
14: ja. Dat heb je soms.
13: Ja, weet je, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen met Scorpions, want die mannen zijn hier te trappelen. En ze beginnen gewoon lekker te rocken met Rock You Like a Hurricane. En als jij nou ook heel graag jouw favoriete plaat wil horen, dat kan.
14: Zeker, dan stuur je gewoon even een berichtje naar 06-8309-8309. En we vinden het allerleukst als je het even inspreekt wat je wil horen en waarom je het wil horen.

0: Ja, we zijn er weer. En weet je wie er ook is, Saskia?
1: Vertel me.
0: Nou.
2: Ja, iedereen is gek, hè?
1: Hey, die Chuck. Nou, even eerlijk, ja. Chuck. We weten dat je luistert. We zagen je bericht binnenkomen. Nou, wat doet mijn gezicht? Eerlijk, toch? Stralen.
0: Stralen.
1: Want het is superleuk, want je krijgt de laatste feitjes, weetjes vaak van hem door. Hij is er gewoon. Ja. In de show.
0: In de show.
1: Oude Chuck.
0: En hij had alweer een feitje.
1: Zeker, want wij hadden het net over Ram. En hij wist ons meteen even te vertellen welk nummer dat dan was. Dus dat gaan we zo, denk ik, misschien wel even opzoeken. Ik heb geen idee.
0: Hij wist inderdaad dat George Michael gewoon net met de tribute voor Queen heeft.
1: Goed, hè?
0: Goed, hè?
1: Dat weet hij gewoon. Hoeft hij niet eens op te zoeken.
0: En Chuck, die weet hoe het hoort, die heeft al gelijk weer een plaatje aangevraagd. Ja. Hoe leuk is dat?
1: En een hele leuke plaat. Een hele leuke titel.
0: Ja.
1: En dat is denk ik voor zijn meisje.
0: Sweet Lucky Lady.
1: Ik zat
0: luck.
1: Eerst te denken dat het voor ons was, maar toen dacht ik, hey, is voor Monique.
0: Wij hebben Rush, hè, met The Spirit of Radio.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: En zal ik hem nog een keertje laten horen, Chuck? Want die...
2: Leuk. Iedereen is gek, hè?
0: Ja,
1: goed,
0: hoe leuk
1: hè, Chuck?
0: Is dit?
1: Je blijft altijd onderdeel van onze show. En we hebben natuurlijk nog een hele vaste kern luisteraars die vandaag natuurlijk ook luisteren.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Want het maakt gewoon niet uit, joh. Je kunt op Bali zitten, dan zet je je wekker de stijfhoek
0: zo
1: op.
0: Zo is dat.
1: En dan check je in op www.fm.nl. En dan ga je even naar de ladies van de Rock Basement.
0: Nou, en dan is je middag natuurlijk helemaal goed, want dan begint het pas.
1: Zeker weten. En ze heeft een bak lekkere muziek meegenomen. En ik weet eigenlijk niet wat ze doet. Misschien zegt ze wel, joh, ik pak dat nummer van Chuck gelijk met de Sweet Ladies Luck.
0: Ja, ik ga hem er gelijk bij zoeken.
1: Want
0: dat vind ik eigenlijk wel leuk voor Chuck. Want dat verdient hij ook, hè? We gaan gelijk even naar hem luisteren.
1: En dus, we zitten hier lekker ook naar jouw prachtige schilderij te kijken, hoor, Chuck. Die is ook nog steeds
0: zeker
1: in de house.
0: Je bent er elke week gewoon bij. En dus nu ook hier met een aangevraagde plaat. Speciaal voor, ik denk voor Monique, hè?
1: Ik ook,
0: zeker. Sweet Lady Luck van Whitesnake.

0: Zo.
1: Zo. Dat was Whitesnake met Sweet Lady Luck.
0: Nou, lekker hoor, Chuck.
1: Dat is lekker, ja. Inderdaad.
0: En als je nog een verzoekje hebt, Chuck, doe even een voice memo naar ons. En vraag dan even, of zeg dan even wat je graag zou willen horen en waarom. Dan horen de mensen ook jouw stem weer eens even. Hartstikke leuk, vinden
1: ja,
0: wij.
1: Ja, dan een keertje anders dan iedereen is gek, hè?
0: Precies. Iets grappigs, iets leuks. Gewoon, zie.
1: Ah, zie, het was inderdaad voor Monique, hè?
0: Ja, wat leuk.
1: Sweet Lady Luck.
0: Leuk voor jou, Monique. Echt, ja. Wij wisten al dat het een kanjer was.
1: Ja. En Monique ook natuurlijk.
0: En wij zitten trouwens in zijn nummerplaat. Dus wij hebben helemaal geen klaag.
1: Nee, zeker niet. Nee, de Schilders...
0: Die zijn terug van vakantie. Ja. En die willen de Jim Carroll Band horen met People Who Died.
1: Nou, die moeten nog heel even wachten. Want,
0: ja.
1: Er staan nog anderen in de rij, dus... Ja. En onder andere Live, die zat te wachten. De Trappelen, kan ik wel zeggen. En All Over You van het album Throwing Cover.

0: Ja, echt Hollandse rock van eigen bodem.
1: Ja, mooi, hè?
0: Dat was natuurlijk Herman Brood en His Wild Romance.
1: Lach, hè? I love you like I love myself. Ja. Echt wat voor hem.
0: Maar koppie, hè? Op de hoes.
1: Maar echt. Maar even heel wat anders, Marion.
0: Ja, zeg het. Ja, sorry.
1: Hebben we er nou weer gewoon onze oude vertrouwde luisteraar weer terug? Marco.
0: Ja, onze Marco is op het honk, hè? Dus,
1: dus die overstelpt jou met aanvragen?
0: Dat denk ik zo wel, ja.
1: Nou, prima, hartstikke leuk. Gaan we draaien. Leuk dat je luistert, Marco.
0: Leuk dat je luistert, Marco. Fijn.
1: Super. Nou, en Henk heeft hem natuurlijk ook aanstaan. Dat kan niet anders.
0: Dat kan niet anders.
1: Dat kan niet anders. Ja. Als we niet gesteund worden door onze mannen, waar zijn we dan nog?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, we kunnen natuurlijk ook al heel veel zelf. Hè. We zijn aardig zelfstandig.
1: Zo,
0: hè?
1: Dat dacht ik zeker zo. Want de boel is weer fris en fruitig hier.
0: Het is fris en fruitig.
1: Even
0: hè?
1: Voor al onze collega, mede-presentatoren, mede-uitzendkrachten. Wij hebben de boel weer fris en fruitig gemaakt, hè?
0: Zo is dat.
1: Dus Mirjam, jij kunt ook gerust herstellen, want de boel is hier helemaal aan kant.
0: Het is spannend. Het glanst je tegemoet.
1: Ongelooflijk. Het ruikt lekker. Je plantje heeft water gekregen. Dus nogmaals, goed herstel van ons hier uit de studio.
0: Ja. Ik ga vast zo een lekker nummer draaien voor Marco, want ik weet dat hij dit een lekker nummer vindt. Dus zal ik hem maar gewoon aanzetten?
1: Het is toch echt een liefde. Toe maar, man.
0: Ja, vind ik ook.

0: Ja, Saskia, dat was hem. The Guns N' Roses.
1: Voor Marco, hè?
0: Ja, ik weet niet of hij luistert eigenlijk van het album. Denk in ieder geval.
1: Hoop ik maar voor.
0: Appetite for Destruction.
1: Ja.
0: En was de Night Train. Ja. Hij was met het nachttrein. Ik eigenlijk nooit.
1: Nee, niet meer.
0: Vroeger dag gedaan?
1: Zeker wel.
0: Wat leuk.
1: Naar Zwitserland, Oostenrijk, ja zeker.
0: Oh, leuk.
1: Heel leuk. Ja.
0: Ja.
1: Hé, maar ik wil jou even bedanken, want jij hebt een lekkere pan tomaatsoep meegenomen.
0: Ja, lekker hè?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Dames en heren, zij kan koken.
0: Ja, precies. En hij is echt
1: heerlijk.
0: Lekker.
1: Nou, ik ben heel benieuwd als we straks weer Quattro Stagioni hebben, hè?
0: Ja,
1: met Ruud
0: precies.
1: En met Bas. Wat er dan op het menu staat.
0: Ja, nou, die Ruud, man. Die zet tot ziens. Jutum is op vakantie, man.
1: Niet normaal. Die is gewoon nog 2 maanden weg.
0: Kan dat nou?
1: Het is net of hij met pensioen is, die man.
0: Ja, je hebt altijd baas boven baas, hè?
1: Ja, joh.
0: Is gewoon zo. Hey, Dr. Who en Ray Saar met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dat is ook een lekker oudje,
1: dat is een lekker oudje, ja.
0: Dus nou, die dacht ik, die zet ik erin. Dus bij deze...
1: Goeie keus.

0: It makes a blue jean stock.
1: Nou, weet je, nou, het is eigenlijk wel jammer dat wij de clips uitgezet hebben. Ja. We vlogen er steeds uit. Want zij hebben toch zo'n hele aantrekkelijke videoclip met Randy Brooks.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Goh, dat model.
0: Oh. Nou, hey, we hadden het net eventjes over... Oh, mag jullie natuurlijk niet iedereen kletsen. Oh, ik begin er gewoon opnieuw.
1: Voor mij wel, hoor.
0: Ja, opnieuw. Ja, we beginnen gewoon opnieuw.
1: Wat, wat wilde je kwijt?
0: Nou, vanavond ga ik naar de documentaire van Wim. Dat ze naar Japan of zo, of Indonesië gaan. Ik weet dat niet heel goed oplet.
2: Oh.
0: Ik ga er volgende week alles over vertellen.

0: Oh, wat een heerlijk nummer is dit.
1: Niet te doen, zo lekker hè?
0: George Michael en Queen. En het was de tribute natuurlijk, dat had Chuck helemaal goed natuurlijk.
1: Ja, jij moest even een...
0: Op naar de wasmachine.
1: Een correctietoets.
0: Ja, we hebben een correctie. Want het is helemaal niet Wham in China of Indonesië. Wham, 10 days.
1: Japan.
0: Niet in Japan of Indonesië. Het is Wham. 10 days in China.
1: Maar dat komt, jij bent van het weekend bij de Japanner geweest.
0: Ik ben bij de Japanner
1: Dat was
0: geweest.
1: Zo goed bevallen.
0: Goed
1: en dat
0: bevallen,
1: zit dan nog helemaal in je hoofd.
0: Ja,
1: hè?
0: Helemaal.
1: Dus nee, eigenlijk is dat gewoon geen fout. Maar ja, weet je, we moeten heel veel weten. Hè? Zo is er vanaf 7 oktober is de concertfilm van Queen te zien.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. En dat is volgens mij... Queen Budapest toont de allerlaatste gefilmde van de live performance van de band met zanger Freddie Mercury.
0: Nou,
1: het concert
0: leuk,
1: vond heeft plaatsgevonden toen destijds in 1986 in het toenmalige Népstadion in Budapest tijdens de Magic Tour.
0: Oh.
1: Queen was de eerste westerse rockband die optrad in het toenmalige communistische Hongarije. Wist je dat?
0: Nee, wist ik ook niet.
1: Ik wist niet. Queen-gitarist Brian May herinnerde zich het concert nog heel goed, want hij zei... Jarenlang konden fans achter het ijzeren gordijn alleen maar de muziek van Queen luisteren via van die illegale cassettebandjes.
0: Ja, zo ging dat.
1: Het was gewoon verboden om naar rockbands zoals hun te luisteren, dus om hun live te zien optreden... Dat was simpelweg ondenkbaar.
0: Ja.
1: En daarom was dit concert eigenlijk heel emotioneel voor hun. En daarom is het gelukkig gefilmd en kan het nu alsnog getoond worden.
0: Ja, wat een mooie verhalen. Wat goed dat het inderdaad gefilmd is, dat we dat nu kunnen zien.
1: Nou ja, en ook was het een van de laatste concerten met Mercury.
0: Ja.
1: De zanger die overleed in 91
0: alweer, joh.
1: Ja. Tijdens het concert zijn trouwens hits als We Will Rock You. Ja, dat is natuurlijk onze tune.
0: Ja.
1: Te horen. We Are The Champions, A Kind Of Magic, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody.
0: Ach man,
1: dus
0: alles
1: dat is echt wel vanaf 7 oktober. Zet in je agenda.
0: Knallen.
1: The Movie.
0: In de grote bioscopen.
1: In de grote bioscoop.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, ken jij toevallig het album Wake Me When It's Over?
1: Nee. Van wie is dat?
0: Het is van Faster Pussycat.
1: Ik ga zo gelijk even in mijn karretje kijken of ik daar iets van heb. Ja. Wat leuk, joh.
0: Nou, ik heb er sowieso iets van. En dat ga ik nu draaien. En het is hoe zeg je dat? Het nummer House of Pain. Maar zo, ik wou er een hele mooie zin van maken. Joh, niet moeilijker doen dan het al is. House of Pain, Faster Pussycat.

0: Ja, je hoorde Faster Pussycat met House of Pain. En ja.
1: Op deze heerlijke dinsdagmiddag.
0: Wake
1: waar je
0: me
1: ons van,
0: when it's over. Nou, ik maak jou nu weer wakker dan, Saskia.
1: Nou, nee, ik sliep niet. Ik bedoel, we zitten hier van 1 tot 4 en ik wil dat helemaal meebeleven.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want het is toch een heerlijk zo om je dinsdagmiddag zo te beginnen. Ja, voordat je naar de braderie gaat, hè?
0: Ja, klopt.
1: En we kunnen weer niet.
0: Nee, ik kan niet, nee. Ik ga naar Wem in China. Nu weet ik het wel.
1: Ja, precies, ja. Nou, dan ga ik misschien wel naar Japan.
0: Ja,
1: ik kan in ieder geval niet. Maar volgende week is editie 4 van die braderie. En wie weet kunnen we dan.
0: Ja.
1: Maar hou er dus rekening mee. Mocht je Ermelo straks ingaan, je kunt er niet helemaal in. Ga er omheen.
0: Nee, ja.
1: Dan is het geen verrassing. Ga je ook niet chagrijnig naar huis.
0: En kom op de fiets, hè, als je toch die kant op gaat.
1: Zeker, pak je fiets.
0: Schijnt altijd een goed feestje te zijn na die tijd. Ja, ik weet het niet, maar...
1: Nou, misschien dat jij
0: van,
1: als je...
0: Van heuren zeggen.
1: Ah ja, heet heurt.
0: Ik heb heurt. Ja. Weet je wat ik ook heb heurt?
1: Nou,
0: dat Krede van Vliet klaarstaat. Bij Black Smoke Rising. Nou, ga ik even draaien.
1: Nou, leuk.

0: Ja joh, zijn we bijna weer aan het einde gekomen van het laatste nummer van het eerste uur.
1: Maar, dat is altijd jammer.
0: Dat is altijd jammer, maar niet getreurd, want we zijn er gewoon nog 2 uur. Dus,
1: En hoe?
0: Precies.
1: En hoe?
0: Dus even kijken. Oh, Wilhelm, of also known as Chuck, die heeft een leuke foto gestuurd.
1: En dat zijn wij.
0: Ja, zijn wij.
1: Met Chuck
0: wat
1: samen.
0: Wat een goede foto,
1: ja,
0: Chuck.
1: Echt zo leuk. Dat was zo'n leuke middag. Ik hoop echt dat we dat nog een keer gaan herhalen.
0: Ja. Hey,
1: en volgens mij vond
0: hij
1: dat ook leuk. Ja, en ja, hebben we niet een muziekje of zo, weet je wel, van Langs als Leven?
0: Ja, ik denk het wel. Laat jij dat maar eens horen.
1: Ja, ik zit niet achter de knoppen.
0: Oh nee, dan heb
1: dan
0: ik
1: wordt
0: het
1: niet. Lastig,
0: dan
1: hè?
0: Wordt het lastig. Ja.
1: Maar we kunnen straks wel even sowieso eventjes zijn verzoekje draaien.
0: Ja. Natuurlijk, dat gaan we zeker doen. En heb ik nog tijd voor 1 nummer. Ik moet nog heel even wachten.
1: Die ja, want, is wel ja, een beetje... want wij houden namelijk wel een beetje van timing, hè?
0: Ja, dat wel. Ja. Oh, ik doe eerst deze wel even. Uriah Heep met Lady in Black.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.

0: Ja, wat hoorden we hier, Saskia? Lekker nummer, hè?
1: Ja, Rammstein. Bist du gewesen?
0: Ja, ik ben afgelopen
1: wochenende.
0: Ben ik in die nähe van Rammstein geweest.
1: Want waar was hij?
0: Ik was in Kaiserslautern, jawohl.
1: Dat is toch niet normaal, Dirk?
0: Tolle...
1: Geil, hoor.
0: Ja.
1: Na?
0: Wie sagt man das?
1: Ja, was wollen Sie sagen?
0: Das war ja vor dem Weekend.
1: Wochenende.
0: Wochenende, ja. Das war ein tolles Wochenende. Das war es. Ja.
1: Leuk, man. Voor je. Hübsch, sagen wir.
0: Ja, was erg leuk. Dus, was het een aanvraag gedaan van Rammstein met Ich Will. En daar doen we natuurlijk altijd heel graag gehoor aan geven.
1: Zeker. Draaiden ze deze ook?
0: Deze draaiden ze ook.
1: Zongen ze deze ook, bedoel ik?
0: Nee, deze zongen ze niet.
1: Zwart zo,
0: We hebben deze muziek niet gehoord. We hebben wel hitsen gespeeld.
1: Oh.
0: En verder, het was voor herhaling vatbaar.
1: Ja. Ja, tol, man.
0: Ja,
1: dus, goed is nooit.
0: Tol is uitstapje.
1: Ja.
0: Dat kan dus, wel zijn.
1: Ja. Ja, nou, wat hast u allemaal metgenomen voor die... Voor de volgende halve stunde.
0: Nou, dat kan ik je innen wel zeggen. Dat is een schöne muziek van de Jim Carroll Band.
1: Is hij niet katholiek, die jongen?
0: De plaat, ja, van de katholieke boy. Ja, deze is natuurlijk aangevraagd door de schilders van Ermelo. Die hebben lang moeten wachten, jongen, op hun plaatje.
1: We're so sorry.
0: Ik hoop dat het er wel geschilderd is. En dat niet iedereen op zijn nagels zat te bijten van wanneer komt er eindelijk die Jim Carroll Band.
1: Nee, zo zijn zij niet.
0: Nee, maar ze wilden wel een nummer horen van People Who Died. Dus ik weet niet of dat die mensen zijn op het plaatje. Maar dat zal ongetwijfeld. Even kijken hoor.
1: Dat denk ik wel, maar die zijn nog wel overleden dan.
0: Jongens, hé.
1: Ja, van het album dus Catholic Boy.
0: Ja,
1: dat
0: deze twee die zijn er niet meer hoor, dat kan niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben benieuwd.
0: Schilders, hier is hij dan. Eindelijk.

0: Nou, naar dit heerlijke opbeurende nummer van de Jim Carroll Band.
1: He? Ach meid, wat heerlijk dat muziek jou zo lift.
0: Ja, absoluut. Dat lift me to another level.
1: Zo, thank you, Schilders.
0: Dank u wel, ja. Ja, inderdaad. Dus, ik vind er verder niks meer aan toe te voegen, Saskia. Soms dan zegt alles al genoeg.
1: Precies, er zijn woorden niet nodig.
0: Nee, dat klopt. Ik heb nog een kwartiertje. Jeetje, gaat
1: nou,
0: snel, man.
1: Nou, lekker even knallen. Ja, nou, niet normaal, hè?
0: Het vliegt voorbij, mijn anderhalf uur. En dan mag jij zo meteen. En ik ga gewoon verder met een nummer van Alice Cooper. Eigenlijk ook een oudje. Het is vanuit 1978. Toen waren we geloof ik net 3. En het is het nummer How You Gonna See Me Now. En ik vind dat wel een heel erg lekker nummer. En ik hoop jij ook.

0: Een heerlijk nummer natuurlijk van Alice Cooper. Dat is een oudje, zoals ik net al zei. Maar dat maakt niks uit. Ook oudjes kunnen we naar blijven luisteren. En wij schrijven ze zeker niet af. Saskia, die moet gewoon eventjes van naar het toilet. Maar die schuift alweer aan. Jeetje, ben jij snel, Saskia?
1: Altijd.
0: Ja, altijd, hè? Alles. Maar lekker nummer, alles, hè, van Alice Cooper.
1: In de eerste, laatste versnelling.
0: Ja, absoluut.
1: Het is een heerlijk nummer. Ik zei het al, een beetje... Melancholisch word ik ervan.
0: Ja, zeker.
1: Wel mooi.
0: Ja, zeker. En dit vind ik ook een lekker nummer. Savage Garden. Ook echt... Ik heb een aantal cd's van deze man. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ze nog
1: staan. Cd's. Het is heerlijk hoe je dat zegt.
0: Ja, cd's. Maar deze cd's uit 97. Dan heb ik Affirmation heb ik ook nog. En ik vind dat ze lekkere muziek maken. Dus ik dacht, ik zet er eens een keertje een nummer van hun in. Want ik heb nog niet zo vaak van hun wat gedraaid. Maar ze maken wel hele goede muziek. Dus daarom Savage Garden en I Want You.

0: Ja, je hoorde er, we hoorden de heideroosjes, aangevraagd door Gerbert. Ja.
1: Iedereen is gek, behalve jij.
0: Behalve jij? Nou, dankjewel, Gerbert.
1: Hè? Zeker.
0: Ja.
1: Dus leuk dat je luistert sowieso
0: weer. Wij zijn gek.
1: Ja, we zijn hartstikke gek. Knettergek.
0: Knettergek.
1: Kan ons schelen.
0: Volgens mij is iedereen is gek. Ik ga het even kijken of dat klopt.
2: Iedereen is gek, hè?
1: Zie je, als Chuck het zegt.
0: Is Chuck van de heideroosjes?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, denk ik wel.
1: Daar houdt hij wel van. Ik denk, Chuck, je houdt wel van een feestje, denk ik. Ja. Niet dan.
0: Nou.
1: Hey, en weet je wat we eigenlijk ook nog even moeten proberen te krijgen in onze show? Koos. Waar is Koos? Want Koos is toch van de BNB vol liefde?
0: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd wat hij van deze editie vindt. Ja, dan.
0: Ja, ik ook.
1: Een hoop leuke dingen gebeuren daar.
0: Ja, ik vind hem leuk. Ik vind het heel leuk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Hey, ik ga mijn laatste nummer inzetten en dan gaan we gauw omruilen. En dan gaan we gewoon
1: wel,
0: verder. Ik blijf wel.
1: Ah, gelukkig maar.
0: En ik ga gewoon afsluiten. Mijn anderhalf uur sluit ik af met Don Henley en The Boys of Summer. En ik beloof je, volgende week doe ik weer wat hardere muziek. Maar dit past er voor nu. Dus Boys of Summer.

0: Ja, ik laat hem even helemaal uitgaan.
1: Lekker, ik vind het een lekker nummer.
0: Het is het ook. Chicago. En omdat jij zei van, joh, weet je, ik ga volgende keer weer wat harder, dacht ik, ik gooi er even wat harder in. Ja, het is natuurlijk helemaal niet hard. Nee. Maar dat maakt helemaal niet uit. Soms heb je gewoon een easy Tuesday.
1: Ja, nou, dat is ook heel lekker.
0: Wat spreken wij veel talen, hè, wat dat betreft, hè?
1: Wij spreken über die grens, hè? Alles über die grens.
0: Ja, niet normaal, hè? Ik spreek ook Belgisch, weet je dat?
1: Ja, ik ook dat Vlaamse.
0: Dat was echt heel moeilijk. Ik heb daar echt lang over gestudeerd. Ik heb nog geprobeerd om een master te doen, maar ik ben toch een vrouw, dus ik snapte dat niet helemaal. En ik ben ook maar iemand, hè?
1: Ja, ik vroeg gewoon heel veel naar Samson en Gert. En dan hoorde ik weer Samson zeggen, Gertje, even geklopt. Want die bel deed het natuurlijk niet, hè. Dan was het weer of de burgemeester of meneer Spaghetti.
0: Jij bent echt goed op de hoogte.
1: Ik ben nog goed op de hoogte, ja. En Marlijneke heb ik nooit gezien, want die belde altijd, hè.
0: Ah zo, maar ik heb veel Jambers gezien.
1: Ah, Jambers. Nee,
0: overdag is zij een plaatjesdraaister. Ja. S'avonds, als zij thuis komt en de lichten gaan uit.
1: Ja,
0: de gordijnen gaan dicht.
1: De gannen net kozen aan,
0: vamp.
1: Hè.
0: Ja.
1: Een vamp, ja.
0: Dan is het een vamp.
1: Ja. Net als Karen van K3.
0: Is dat ook een vamp?
1: Ja, ik heb wel eens gehoord, maar ik weet niet. Kijk, en heb ik ook wel naar de Pfafs gekeken.
0: Ja, dat is
1: dat
0: weer op
1: nu
0: televisie.
1: Weer gehaald, hè?
0: Ja. Daar moet ik zeggen, kan ik niet zo inkomen op het moment.
1: Nee.
0: Maar dat komt omdat ik helemaal in BNB vol liefde zit met Nishatari. Hoe heet ze ook weer? Nishatari. 148.
1: Nishatari.
0: Joh. Maar goed, laten we het snel verder gaan. Want jullie zijn hier niet voor ons.
1: Nee.
0: Wel een beetje natuurlijk. Maar vooral ook voor de muziek. En daarom ga ik voor jullie draaien Somebody Mix van Bryan Adams.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ja, tje, wou ik zeggen. Waar het hart vol van is, hè?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik bedoelde natuurlijk Leonard. Maar ja, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag? Dat is eigenlijk wel heel even een serieus momentje. Want ik heb een nummer meegenomen van Prince naar de studio. In mijn bakje, achter mijn fiets. Diamonds and Pearls. En ik heb hem onlangs al een keer gedraaid. Maar ik dacht, ik ga hem toch nog een keertje draaien. Want toen wist ik al dat ik dit nummer toen voor haar wilde gaan draaien. Want ik wil dit nummer namelijk heel graag opdragen aan mijn lieve peettante. Dat is mijn tante Anne. En die hebben we vorige week moeten loslaten. En sommige mensen laten geen diamanten of parels na, maar iets veel waardevollers. Liefde, warmte en herinneringen die altijd blijven. Voor tante Anne, Diamonds and Pearls van Prince.

0: Tja, Marion. En that's life dus ook, hè? Dat je mensen gaat verliezen. Ja, en wat hebben wij dan eigenlijk...
1: Hoe oud is je tante geworden? Je
0: 89. Dus 89. Ik heb echt ontzettend lang plezier van haar mogen hebben.
2: Ja, dat is
0: het
2: ook
0: is,
2: wel mooi.
0: Alleen jammer, want zij begon al een beetje vergeetachtig te worden. En de laatste keer zaten we samen buiten op een bankje. En toen zei ik, we gaan wel stappen in Utrecht, hè, als je 90 wordt. Tuurlijk, zei ze. En dan komen we net zo laat thuis als we willen. Denk ik, heerlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat heb ik toch maar mooi nog even meegepakt met haar in de zon.
2: Ja.
0: Dus ik heb prachtige herinneringen die ik met me meeneemt. Maar ik was gewoon heel, heel gek op haar.
2: Ja.
0: Ja, dus ik moet haar helaas missen.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben een mooi plaatje voor de gedraaid. En ondertussen heb ik ook weer mensen op de app gekregen die dan allerlei lieve berichten sturen. Maar ook vragen of ik een plaatje voor ze wil draaien. En dat is toch wat je voor elkaar doet. Dus ik ga Black Betty draaien voor jou, Lars.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Voor Nijkerk 3 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
3: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
2: Welkom in de Rock Basement.
4: Ja, hier klinken geen hits, hier klinkt...
5: Wat is er vandaag allemaal in de show?
6: Nou, en wat hebben we allemaal nog in de show,
4: ja,
6: dit laatste uurtje?
4: Inderdaad, welkom in het laatste uur van de Rock Basement. Dat is altijd even, ja, dat is altijd even taai, hè, om dat te horen. Maar ja, aan de andere kant, je bent nog een uur lekker bij ons. En je hoorde het waarschijnlijk net al als je goed hebt geluisterd naar het nieuws en het weerbericht, het verkeersbericht. Er staat een file bij Nijkerk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de aankomende braderie, denk ik.
6: Dat denk ik ook. Ja.
4: Dat kan toch niet
6: ja,
4: anders?
6: Ja, er staan overal... schijnbaar kun je vanaf Apeldoorn niet eens meer richting Harderwijk-Ermelo.
4: Ik heb het ook begrepen. Ze hebben ook echt één rijstrook maar open. De rest hebben ze dicht gegooid. Ja. En ik zou willen zeggen, mensen, blijf thuis.
6: Het is wel de braderie van de Veluwe.
4: Nou ja,
6: eerlijk is heerlijk.
4: Eigenlijk denk ik van Nederland wel.
6: Ja, toch? Maar ik weet niet of het zo bekend is. Maar laten we het een beetje low profile houden. Anders wordt het helemaal hier een soort...
4: dat is dus ook precies waarom ik op de fiets ben met al mijn platen.
6: Ja.
4: Dan kan ik nog even lekker... Ik
6: heb je
4: hier
6: wel
4: natuurlijk...
6: een goede bel?
4: Wat heeft mijn Henk er natuurlijk opgezet?
6: Ja, je hebt volgens mij zo'n knijpklaksen, of niet?
4: Ja, precies. Grappig,
6: ja.
4: Hè?
6: Ja, leuk.
4: Ja, het is een beetje zeg maar, van de vrachtwagens, zo klinkt het. Maar het is wel heel grappig.
6: Ja.
4: Dus mensen herkennen mij ook. Lekker zwaaien. En ik ken hier natuurlijk de binnendoorwegen.
6: Ja,
4: dus weet je, braderie of niet, ik kom wel thuis. Hé, we gaan lekker muziek draaien dat laatste uur. En ik wou graag beginnen met Tom Petty met Free Fallin'.

0: wel. Heb je die zelf ingezongen?
1: Ja, hoe leuk. Vind je dat?
0: Heel goed hoor, ja, ik vind, dat jij dat ook kan.
1: Ja, maar ik heb er wel even lang over gedaan om deze echt gewoon lekker zuiver op de naal te krijgen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, nee.
1: Maar goed, ja, uiteindelijk is het gelukt. Hey, en Marion, ik vind dat we even de luisteraars daar ook nog wel even attent op moeten maken. Dat ze en nog steeds plaatjes aan kunnen vragen, onze vraag kunnen stellen.
0: Ja.
1: Maar ook wil ik de luisteraar erop attenderen dat dit natuurlijk hele leuke uren zijn. Maar dat we nog veel meer collega's hebben bij Veluwe FM. Die ook allemaal leuke programma's hebben. Van klassiek tot een kerkdienst. Maar ook lekkere disco-muziek.
0: Ook.
1: Carmen's Decade.
0: Ja.
1: Vergeet Carmen niet. Ze is persoonlijk niet zo... Nou ja, niet helemaal ons type. Maar ze draait wel goede
0: diva, muziek. Maar goed.
1: Ja, het is een diva. Het is een diva. En wat denk je van onze Bas dan? Met De Wereld Wordt Wakker.
0: Nou, morgenochtend zit hij er weer. Samen.
1: Zeker.
0: En Trace. Dan zit Trace er ook.
1: Zeker. En op 10:00 schakelde ik vanmorgen natuurlijk weer eventjes in. Ik was onderweg. En voor die tijd kon ik niet luisteren.
0: En belt hij dan de VVV?
1: Precies.
0: Ja, echt
1: ja.
0: Laat toch bellen.
1: Maar dat
0: ja,
1: duurde te lang. En ik moest uit de auto. Maar ik hoorde wel natuurlijk de aankondiging van zijn show. En ik weet niet of jullie dat alles gehoord hebben. Maar dan moet je maar eens luisteren. Dat zingt hij zelf in, hè?
0: Ja.
1: De Wereld Wordt Wakker. En, maar goed, wat ik wilde zeggen, ga eens gerust naar www.veluwefm.nl. Weet ik veel. Ga er eventjes naartoe. Kijk eventjes wat er allemaal nog meer is. Want wij zijn best een heel leuk radiostation.
0: Al zeggen we het zelf.
1: Al zeggen we het zelf. En als je daar dan toch een kijkje neemt en je denkt vanavond, hoe was dat ook weer met die meiden? Je kunt ons heel lang, 2 weken lang, gewoon terug horen. Nou, ik bedoel, wat een feest.
0: Nou, ik wilde word er stil van.
1: Ik wilde het gewoon even kwijt. Hey, ken jij die film? Even iets heel anders. St. Elmo's Fire.
0: Nee, die ken ik eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee, maar ik ken wel de titelsong. Ja.
1: Die is heel goed.
0: Doe maar.
1: Zullen we die gewoon eens even lekker draaien?
0: Ja.
1: Gaan we doen.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Hello, Atlanta. My name is Prince. And I've come to play with you.

0: Hij hoort de live versie van de Prince natuurlijk. Maar wat kan die vent schreeuwen, hè? En ondertussen is Marion net zo snel als ik. Want soms moet je even koekje halen of koffie halen.
1: Dus ben jij bij dit... toevallig bij dit concert ook geweest?
0: Nou, deze is maart 85.
1: Zou kunnen,
0: ik
1: of
0: moet
1: niet?
0: Ik geloof niet dat ik bij deze ben geweest. Het is natuurlijk in ieder geval een live concert geweest, dat hoor je wel. Maar ik denk dat ik...
1: Dit was live, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik twijfelde heel even.
0: Ja, nee, meid, ik haal je... Ik laat je niet langer in spanning. Ik ga hem lekker wegdraaien, want weet je, op een gegeven moment dan is het ook weer klaar. Hè? Ik heb namelijk nog veel meer lekkere muziek bij me voor
1: de laatste
0: ruim half uur. Waaronder The Cure met The Forest. Ken je dat nummer?
1: Natuurlijk
0: ken je dat nummer.
1: Volgens mij is hij van de week heeft hij nog ergens hier in de buurt opgetreden. In Nederland of...
0: En jij was daarbij?
1: Nee, dat niet. Nee, het zal voorbij komen.
0: Het had me ook niks verbaasd. Ik ga hem lekker voor jullie draaien. Forest,
1: maar hij schijnt nog steeds ontzettend goed te zingen.
0: Ja. Het is ook een waanzinnige stem.
1: Ja.
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja.

0: Ja, Marion, ik denk dat we er toch maar even doorheen moeten gaan praten. Want ik krijg net om van onze sidechuck door dat dit eigenlijk toch meer pop is. En ik heb hem ook heel eerlijk bekend dat ik dit gewoon een heerlijk nummer vind. Waar hij dan weer heel hartelijk om kan lachen. Dat is dan wel weer leuk, hè?
1: Zeker. Het is wel gelijk. Het is wel iets meer...
2: Ja.
1: Het is niet echt rock.
0: Nee, maar
1: een beetje punk-pop.
0: Ja, maar ik denk dan altijd, volgens mij is het toch altijd minimaal 1 of 2 luisteraars die denken, ah, lekker. Dat hopen we dan,
1: vast
0: hè?
1: Wel, vast wel. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Want wie hadden we namelijk net? Het is heel druk hoor, op de app met aanvragen. Dus ik ga heel even kijken. We krijgen ook een verzoekje van Abel. We hebben André al eerder in de show gehad die gevraagd heeft. Joh, wil je even een nummer voor me draaien? Groetjes vanuit Ermelo. Het is wel alleen heel jammer dat hij dat toch niet heeft ingesproken, hè? Dus ik hoop dat dat nog gaat lukken. Maar sowieso voor jou, André, gaan we rap draaien.

0: Nobody rides for free, Marion. Hey, en wat hadden wij daar voor leuk weetje over te vertellen?
1: Nou, ja, dat hebben we natuurlijk van onze eigen Chuck. Steven Percy, die schijnt dus 2 keer in de Playgirl te hebben gestaan. En ja, dat heb ik natuurlijk gelijk weer opgezocht. Maar ja. Inderdaad, de Playgirl van augustus 1986, daar stond hij in. Daar is hij een blote ass in te bewonderen.
0: En heb jij een plaatje opgezocht gevonden? Of moet je dan echt de editie hebben?
1: Nee, ik heb zeker een plaatje kunnen vinden. Kijk.
0: Oh, ja. Ja, nee, past perfect in de Playgirl. Maar het is zo leuk dat wij dit weetje nou weer doorkrijgen van onze lieve Chuck.
1: Ja.
0: En ja, jij zei het al, hè? Hoe weet deze jongen dit allemaal?
1: Maar
0: ik zei al,
1: ja,
0: die jongen
1: alles.
0: Is echt heel slim. Ja, het is echt heel slim. Heel leuk. Jongens, dames en heren, jongens, meisjes. Het is 3:03. We hebben nog even, maar ik ga jullie hopelijk blij maken met We Built This City van Starship.

0: Hé hey Marion, wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, dat was Starship, Saskia. Ja? Ik hoorde het wel.
0: Ik hoor je maar.
1: Dat was wel een oudje, moet ik zeggen.
0: Al lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hé, hey, Sjaak.
1: Ik zie dat het zonnetje... het is er nog wel. Ik dacht dat het een beetje...
0: Nee, hij is er zeker nog.
1: Het wordt weer fucking heet de rest van de week, of niet?
0: Ik ben blij dat je het zegt, dat wist ik niet, man.
1: God,
0: maar meen je dit?
1: Nou,
0: ja. Hoe heet is heet?
1: Nou, ik ga het jou vertellen, want er komt weer een hittegolf aan. Morgen, 32 graden.
0: Nee.
1: Dus normaal.
0: Oh, dat is wel echt heel erg warm, joh.
1: We moeten nu wat aan.
0: Oeh, zullen we de boel even vast opwarmen? Ik heb een heel nummer klaarstaan. Die, Heb je gezien wat er klaarstaat?
1: Nee, eigenlijk niet. Had ik dat moeten... Jeetje, wat is dat? Wat hoor ik?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Is dat in mijn...
0: Ik heb geen idee. Dus ja, ik heb mijn vragen zeggen. Ken jij dit?
1: Nee, ik ken het niet.
0: Nee, ik ken het nummer ook niet.
1: We gaan het horen.
0: We gaan het voor je draaien.

0: heerlijk door je speakers op deze dinsdagmiddag bij Veluwe FM.
1: Ik kende het niet, maar wat niet. Het is een lekker nummer, nou, dus Abel, bedankt.
0: Zeker weten, joh. Leuk dat je dat hebt aangevraagd en ons er even op scherp hebt gezet.
1: Ja.
0: Tja, je hebt toch gelijk, het zonnetje gaat een beetje weg, ja, maar het is nog steeds warm. Want toen ik hier de studio in liep, dacht ik, wow. En jij zei het net al, dat vond ik super lief en zo is het ook. Dat wordt heet op de fiets.
1: Ja.
0: Want dat is het enige wat Henk nog niet voor mij op de fiets gemaakt heeft en dat is airco.
1: Ach, nee, ook niet. Maar dat kan ook niet. Maar misschien wel zo'n waaier. Weet je, vroeger had je toch
0: van die waaiertjes.
1: Ja, maar vroeger had je die waaiertjes op stokje. Weet je, een stokje. En dan zat er van plastic, zo'n waaier. Die moest echt waaien. Dan ging die ook heen en weer. Als je daarna nou een stuk of 10 of zo van op je stuurtje hebt.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar weet je, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen aan Henk. Want die heeft al zo zijn best gedaan voor deze kar.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, het zou ook wel leuk zijn.
1: Maar dat doet hij wel voor jou, weet ik zeker.
0: Ja, dat doet hij. Maar het is wel goed dat je dat zei met die toeter. Ja, dat is wel grappig. Ik zal even flink toeteren. Het is een beetje een gek gezicht. Vooral alleen met een kar achter een platenkist en dat soort dingen.
1: En zwoegen. Ja. Ik zou dan eventjes langs de spuiterij rijden. Ja, en even daar ook toeteren naar Henk.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Nou, dat vindt hij leuk. Oh, is hij thuis?
0: Thuis in zijn eigen schuurtje aan de gang. Ik denk dat hij iets aan het ontwerpen is voor mijn fiets. Maar ik kan wel wat
1: zijwieltjes voor je kar.
0: Ja, ik denk dat het nou te gek wordt. Het is 5:44.
1: Ja, laten we
0: houden ermee op, want dit is natuurlijk allerlei onzin. We gaan de spindak dus draaien.

0: Oh, ik zie het al. Jij gaat zelf gek, iemand blij maken.
1: Ja? Ja, ja. Je hoort hem al zeggen, hè?
2: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Ja, ik hoop chick. Dat ik hem blij ga maken. Dit kan ik niet weigeren. Eminem Mart, zeg jij?
0: Ja, klopt.
1: En dit nummer ken ik niet. Of misschien als ik hem hoor dat ik denk, oh ja. Dat is denk ik wel even lekker hard om richting het einde mee te gaan, denk ik. Niet?
0: Dat denk ik ook wel.
1: Nou Chuck, daar is
0: hij
1: dan.
0: Hij heeft erop moeten wachten.

0: Ja, Sas, kom weer boven de, kom weer naar boven.
1: Ja, je zag mij onder die tafel kruipen.
0: Ik zag je wegduiken.
1: Ja. Oh, man.
0: Ja, dat M&M, dat is wel echt flink heftige muziek. Dat is, net,
1: dat is geen pop.
0: Nee, dat is geen pop.
1: Dat is geen pop. En, maar ja, wel voor onze Chuck doen we dit, hè?
0: Tuurlijk,
1: en voor de luisteraars,
0: ja, tuurlijk.
1: Maar ook voor Chuck.
0: Ja, zeker. Want, we zijn de Rock Basement.
1: Voor zeggen, het zijn een rockprogramma.
0: Ja, dus, maar dit is meer metal. Of, nou, wat is het?
1: Nou, we konden niet zo goed op de naam komen.
0: Ja, het is, maar, hard rock.
1: Schreeuwen, is dat ook een woord?
0: Weet ik niet. Is het een beetje een grunge of zo? Wat is
1: dat weet ik niet hoe het heet.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Maar ik vraag me serieus af, joh. Als ik dit zou doen, hè, wat deze gast doet...
0: Ja.
1: Nou, dan hoef ik morgen niet meer te spreken, hoor.
0: Nee. Het is wel een techniek, dit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Een Viking metal.
1: Ja. We zeiden het al. Ja. Chuck, weet je, het is maar een vraag van ons, hoor. En je mag het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar ben je niet van plan om een keer weer deze kant op te komen? Dat je ons nog vaker kan ondersteunen?
0: Ja, dat zou leuk zijn, hè?
1: Wij vinden het wel echt. Ja. Als je dit dan doet, hè, dan zijn we zo blij. En het is ook zo leuk om de luisteraars mee te nemen... Een stukje historie of leuke factweetjes. Al die gasten die zitten vanavond natuurlijk naar die Playgirls te kijken. Denk je
0: die,
1: niet?
0: Ja, toch? Absoluut.
1: Maar die maar 100% zit in de planning, schrijft hij.
0: Oh, wat leuk.

0: Want dat is, nou, dat is goed nieuws.
1: Als jij terugkomt,
0: op de valreep,
1: dan gaan wij echt, maar echt serieus.
0: Gaan we uitpakken hier, hè?
1: We gaan uitpakken. Dan gaan we echt de hele uitzending Chuck's Back
0: ja,
1: maken.
0: Chuck's, ja, precies.
1: Alleen maar dit soort muziek, zoals
0: drie uur
1: je net lange hoorde.
0: Chuck's favorites.
1: Chuck, ik ben zo blij. Dan ga ik zelfs fucking crunchen schreeuwen.
0: Hé, maar ik zie dat het bijna weer tijd is voor de laatste nummer. Voor de laatste nummer, joh. Hoe kan dat nou, Saskia? Het is al bijna 4 uur.
1: Het
0: zit er weer bijna op.
1: Nou, ach, wat zou jij nou willen horen? Hey, vind je het leuk als ik nog een nummer draai als laatste van de Simple Minds?
0: Oh, dat zou ik echt heel tof vinden.
1: Nou, dan gaan we daarmee afsluiten.
0: Ja.
1: Heb je nog een boodschap voor de luisteraars? Nou, zeg lekker tot volgende week.
0: Ja, we bedankt. Ik mag wel namens ons beiden zeggen bedankt weer voor het luisteren.
1: Zeker.
0: En voor jullie aanvragen. En volgende week kun je ons gewoon weer 3 uur lang horen.
1: En mij zien aankomen op mijn fiets als het droog is.
0: Wees op tijd, hè. Ja. Het zou leuk zijn als ze langs de, soort net als bij de Tour de France, als ze langs de weg staan.
1: Oh, hoe leuk, hè?
0: Ga even over nadenken.
1: Nadenken en misschien zie je ons wel live op de braderie.
0: Ja.
1: Who knows?
0: Who knows?
1: We see you on the rocks.
0: Tot volgende week.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 10 minuutjes vertraging. En 5 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een buurtbewoner van restaurant De Boskabouter in Harderwijk heeft een spoedprocedure aangespannen tegen de gemeente. Hij vindt dat de gemeente onvoldoende optreedt tegen de speeltoestellen bij het restaurant, die volgens hem voor geluidsoverlast zorgen en niet passen binnen het geldende omgevingsplan. Dagblad Trouw meldt dat de voorzieningenrechter oordeelde dat het omgevingsplan geen ruimte biedt voor de geplaatste speeltoestellen. De rechter stelde daarmee vast dat de gemeente de situatie ten onrechte heeft toegestaan. Wel wees de rechter het verzoek af om de gemeente via de spoedprocedure direct handhavend te laten optreden. Daarvoor moet eerst een reguliere bodemprocedure worden gevolgd. Boeren hebben maandag op meerdere locaties in ons land actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook langs de A1 bij Stroe verzamelden agrariërs uit de regio zich langs de snelweg en bij een viaduct. De actie maakt deel uit van een landelijke protestdag. Boeren vroegen aandacht voor de gevolgen van de aangekondigde stikstofmaatregelen, waaronder strengere regels rond Natura 2000 gebieden en een verplichte vermindering van de stikstofuitstoot richting 2035. Volgens de initiatiefnemers zijn de plannen onvoldoende uitvoerbaar en vrezen ze grote gevolgen voor agrarische bedrijven op de Veluwe en het landelijk gebied. En tot slot, het Putter Stoomgemaal opent tussen augustus en oktober op 5 zaterdagen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen kennis maken met het historisch gemaal en zien hoe de ruim 100 jaar oude installatie in werking is. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over de werking van het stoomgemaal. Vanaf 11 uur worden de stoommachine en het karakteristieke scheprad in bedrijf gesteld. In het bezoekerscentrum is daarnaast de natuurfototentoonstelling Grenzeloos Leven van fotograaf Rick.
6: Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht.

se lo vedu. Kan. Gaan we dansen!

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A27 vanuit Utrecht naar Almere over 4 kilometer tussen Hilversum en Eemnes. Vertraging daardoor is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Make me feel blessed.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt het verkeer langzaam tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Omwonenden van een feestterrein in Ermelo vragen de gemeente om meer aandacht voor de gevolgen van evenementen in hun directe leefomgeving. Volgens hen worden de geldende regels nageleefd, maar ervaren zij desondanks regelmatig geluidsoverlast en andere hinder. Dagblad De Stentor meldt dat de gemeente aangeeft dat evenementen op het terrein voldoen aan de geldende vergunningen en het vastgestelde evenementenbeleid. Dat beleid biedt ruimte voor een vastgesteld aantal evenementen per jaar, waarbij organisatoren zich aan voorwaarden voor onder meer geluid en veiligheid moeten houden. De omwonenden pleiten voor een betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Op het terrein van Terra Wolde in Zeewolde vindt op zondag 9 augustus opnieuw klapstoelcabaret plaats. Bezoekers kunnen in de buitenlucht genieten van een middag met cabaret op een tijdelijk openluchtpodium aan de Groenewoudseweg. Tijdens de voorstelling treden de cabaretiers Ramon Chatrug en Roos Vervelde op. Beide behoren tot de nieuwe generatie cabaretiers en hebben eerdere onderscheidingen gewonnen op verschillende cabaretfestivals. Bezoekers wordt gevraagd zelf een klapstoel mee te nemen. En tot slot, de politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt na een melding van een mogelijk luchtvaartongeval in Harderwijk. De melding kwam rond 10:15 binnen. Een melder dacht te hebben gezien dat iemand uit de lucht viel, mogelijk vanuit een vliegtuig of met een parachute. Hierop doorzochten agenten een groot gebied en spraken ze met omstanders om meer informatie te verzamelen. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat er geen luchtvaartongeval had plaatsgevonden. Daarop werd de zoekactie beëindigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op het oud voor het verkeer is 10 minuten op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere wordt langzaam gereden tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Huh?

goodbye, and I'll do what I must do. Water turns cold and...

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy-thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt na een melding van een mogelijk luchtvaartongeval in Harderwijk. De melding kwam rond 15:15 binnen. Een melder dacht te hebben gezien dat iemand uit de lucht viel, mogelijk vanuit een vliegtuig of met een parachute. Hierop doorzochten agenten een groot gebied en spraken ze met omstanders om meer informatie te verzamelen. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat er geen luchtvaartongeval had plaatsgevonden. Daarop werd de zoekactie beëindigd. Op het terrein van Terra Wolde in Zeewolde vindt op zondag 9 augustus opnieuw klapstoelcabaret plaats. Bezoekers kunnen in de buitenlucht genieten van een middag met cabaret op een tijdelijk openluchtpodium aan de Groenewoudseweg. Tijdens de voorstelling treden de cabaretiers Ramon Chatrig en Roos Vervelde op. Beide behoren tot de nieuwe generatie cabaretiers en hebben eerdere onderscheidingen gewonnen op verschillende cabaretfestivals. Bezoekers wordt gevraagd zelf een klapstoel mee te nemen. En tot slot, het Putter Stoomgemaal opent tussen augustus en oktober op 5 zaterdagen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen kennis maken met het historisch gemaal en zien hoe de ruim 100 jaar oude installatie in werking is. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over de werking van het stoomgemaal. Vanaf 11 uur worden de stoommachine en het karakteristieke scheprad in bedrijf gesteld. In het bezoekerscentrum is daarnaast de natuurfototentoonstelling Grenzeloos Leven van fotograaf Rick van der Kraats te bezichtigen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een hulpstokersdiploma te behalen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met een D. We begonnen met Dreams Can Tell a Lie van Nat King Cole. Het was een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk in 1956. Hij werd begeleid door het orkest van Nelson Riddle. Daar waar Nat King Cole vermoedelijk de eerste was die het vorige nummer opnam, is het zeker dat Billy Grammer de eerste was die het volgende lied op de plaat zette. In eerste instantie deed hij dat onder de titel I Wanna Go Home. Maar op alle albums is de titel dezelfde die andere vertolkers als Bobby Bear en Tom Jones gebruikten, namelijk Detroit City. I wanna-

Het origineel van foto van vroeger van Rob de Nijs is Damals wollte ich erwachsen sein, dat de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens zelf schreef samen met Irma Holder. Het verscheen in 1977 op zijn album Lieder die auf Reisen gehen. Het werd net als foto van vroeger niet op single uitgebracht. Het nummer Days of Wine and Roses komt uit de gelijknamige film en werd geschreven door Henry Mancini en Johnny Mercer. Het behaalde heel wat prijzen. Een Academy Award voor beste originele lied en 2 Grammy Awards voor plaat van het jaar en lied van het jaar. De meest populaire versie was van Andy Williams. Die verscheen in 1963.

De zussen Ruby Darby en Phyllis McGuire werden bekend door Sugar Time en Sincerely. Maar in hun carrière, die liep van 1952 tot 1968, hebben ze veel meer aardige plaatjes gemaakt. Onder andere dit Ding Dong, dat de 25e plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard in 1958. Als je Ding Dong zegt, zeg je automatisch ook Dingedong. Het nummer werd geschreven door Dick Bakker met Will Luikinga, die 95%, en Eddie Owens, die 5% van de tekst schreef. In 1975 won Teach-In met liedzangeres Gertie Kaspers er het Eurovisie Songfestival mee, dat gehouden werd in Stockholm, dankzij de overwinning van ABBA met Waterloo het jaar ervoor.

Lucien de Lisle was een van de grote Franse artiesten uit het begin van de 50e jaren die het toen heel populaire nummer Domino opnamen. Van de Kinks herinner ik me dat ze in hun beginperiode steeds meer en minder toegankelijke nummers afwisselden, die overigens allemaal hits werden. In 1966 was Dedicated Follower Fashion alweer de 7e top 10 hit van de mannen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland was het hun eerste nummer 1.

0: bin ich für dich. Du sagst, all das bin ich für dich.
1: Ein heel mooi Liefdesgedicht van Reinhard May. Das alles war ich ohne dich. Het was een van zijn vroege nummers uit 1966. Het kwam het jaar daarna ook uit op de LP Ich wollte wie Orpheus singen. Na twee nummers uit 1966, nu twee uit 1967. Te beginnen Dedicated to the One I Love in de versie van de Mama's en de Papa's. Het liedje stamt al uit 1957 en in 1961 hadden de Shirelles er een grote hit mee in Amerika. De versie van de Mama's en de Papa's was een wereldwijd succes.

Natuurlijk herkenden we dit als een Franse cover van When I'm 64 van de Beatles. Een rekensommetje leert ons dat Marcel Amont het heeft over de tijd wanneer hij 83 is. Want hij heeft het over dans 45 ans, over 45 jaar, en hij was toen 38. Hij heeft het meegemaakt om de inhoud van het liedje te verifiëren, want hij werd 93 jaar oud. Burt Bacharach en Hal David schreven Don't Make Me Over voor de debuut-LP van Dionne Warwick. Ruim 3 jaar later kwam er een succesvolle cover uit van de Swinging Blue Jeans, die ik persoonlijk veel mooier vind.

Grete en Jurgen Ingman wonnen in 1963 het Eurovisie Songfestival met Danse Wiese. Willem Munnik en Jacques van Tol maakten er een Nederlandse tekst voor. Danswijsje werd gezongen door Corrie Brokken. Don't Go Out Into the Rain werd in 1967 een hit voor Herman's Hermits in de VS en voor David Garrick in Nederland en Duitsland. In de UK werden Herman's Hermits niet op single uitgebracht.

danke schön. Een mooie titel voor de laatste vocale plaat van vandaag. Ivo Robitsch zong het in 1963, begeleid door het orkest van Burt Kampfert, die het nummer componeerde. Hiermee zijn we dus alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een D begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van Helmut Zacharias met Delicado. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst, echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag laten we weer een keur aan liedjes horen die gaan over muziekinstrumenten, zoals de piano, de bas, de banjo en de ukulele. Er komen er aardig wat uit de jaren 50. We begonnen met de viool. Mon cœur est un violon werd als eerste op de plaat gezet door Lucien Boyer in 1945. 9 jaar later volgde deze versie van Lucien de Lille, ook een van de grote Franse zangeressen uit de 40er en 50er jaren. In hetzelfde jaar, 1954, maakte Paul Coon een van zijn eerste platen, Der Mann am Klavier. En dat was hij ook. Hij was lange tijd bandleider en niet van de Duitse tv weg te slaan. Daarbij speelde hij op de piano. Ook acteerde hij in een aantal films, zoals zoveel van de Duitse sterren van toen. Der Mann am Klavier werd ook zijn bijnaam.

countryzangeres Jean Shepherd uit Oklahoma scoorde al hits vanaf 1953. De eerste was A Dear John Letter, samen met Ferlin Husky. Ze was getrouwd met Hawkshaw Hawkins. Toen hij omkwam bij een van de bekende Amerikaanse vliegtuigongelukken, was haar carrière een beetje ingedut. Ze dacht eerst te stoppen met zingen, ook omdat ze in verwachting was van haar tweede kind. Maar ze ging in 1964 toch weer aan de slag en scoorde met dit Second Fiddle to an Old Guitar. De Britse entertainer Max Bygraves was ook al heel erg populair in de jaren 50. Eind jaren 50 vertelde hij dat hij heel graag op zijn ukulele speelt. I Love to Play My Ukulele kwam op nummer 19 in de Britse hitlijst. Bygraves schreef het zelf.

Johnny Cymbal had veel succes met zijn single Mr. Bassman. Het werd in het Nederlands gecoverd door het Meteor Quartet onder leiding van Jan Opgenaven. De groep was afkomstig uit de jazzwereld, maar richtte zich ook op amusementsmuziek. Van de bas naar de banjo, taalkundig gezien, maar een klein stapje. In 1954 verscheen The Man with the Banjo van de Ames Brothers. Het was alweer hun 26e top 30 hit in de Amerikaanse Billboard en kwam op 6. MUZIEK.

Uit hetzelfde jaar als The Man with the Banjo kwam Le Piano du Pauvre van Catherine Sauvage. Ze was een geschoolde zangeres en actrice uit Nancy. Ze zong veel werk van Léo Ferré en Jacques Prévert. Eerstgenoemde schreef dit lied. Heel wat nieuwer en heel wat bekender is ons volgende nummer dat ook over een piano gaat. Ebony and Ivory van Paul McCartney samen met Stevie Wonder.

Reinhard May gaf aan dat hij van akoestische muziek houdt. Een gitaar die gewoon klinkt als een gitaar, bijvoorbeeld. Een stuk muziek van Handgemacht kwam van zijn album Alleingang. Joni Sommers is niet blij, want haar buurjongen speelt alleen maar piano en ziet haar niet staan. Maar gelukkig lijkt het toch goed te komen. Dat vertelt deze Amerikaanse zangeres in The Piano Boy uit 1961. Sommers is nu 84 jaar.

Hoewel Burl Ives vroeger ook hield van een klarinet of een trombone, is hij nu helemaal weg van de piano. Volgens zijn liedje I Love a Piano uit 1960. Het nummer werd geschreven door niemand minder dan Irving Berlin en dateert al uit de Eerste Wereldoorlog. De veel te jong overleden Duitse zangeres Alexandra, ze hoort ook bij de Club van 27, zette in 1967 een Franse cover op de plaat van Golden Earrings, dat bekend werd door Peggy Lee. De titel is Ma Guitare. MUZIEK

komisch liedje van de Engelse zanger Clinton Ford was dit. He played his ukulele as the ship went down uit 1968. De tekst gaf uiteraard associaties met de ondergang van de Titanic. Maar die kapitein zal zijn vrouw wel niet aan een anker hebben vastgemaakt, opdat ze niet zou overleven. 5 jaar ouder is Nimm deine weiße Gitarre van Gert Timmermann. Voor de Duitsstalige markt werd een net iets andere schrijfwijze van zijn naam gehanteerd. Het is gebaseerd op Chiare Memuccio.

Wat heb je nou aan violen waarvan de snaren zijn gebroken? Of aan liedjes die niemand zingt? Net zo weinig als ik heb aan een leven zonder jou. Aldus Joe Stafford in 1953 in What Good Am I Without You. Over de Deense zanger Erik Bachman heb ik weinig kunnen vinden. Hij heeft een stuk of 10 singeltjes opgenomen tussen 1966 en 1969. Onder andere deze cover van Distant Drums, Fjerne Trommer.

Amerikaanse poptrio de Sunnysiders had slechts kortstondig succes in het midden van de jaren 50. Twee van de drie leden waren afkomstig uit Spike Jonze en de City Slickers. Hey Mr. Banjo was hun enige hit. Het kwam op 12 in de Billboard Hot 100 in 1955. We hebben al wel de banjo gehad, maar nog niet de mandoline en ook niet de mondharmonica. Hoog tijd om dit goed te maken door middel van de wandelclub van Jasperina de Jong.

Met Jasperina de Jong zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin muziekinstrumenten centraal stonden. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Peter Kreude op de piano. Heel toepasselijk in Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. Het Butter Stoomgemaal opent tussen augustus en oktober op 5 zaterdagen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen kennis maken met het historisch gemaal en zien hoe de ruim 100 jaar oude installatie in werking is. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over de werking van het stoomgemaal. Vanaf 11 uur worden de stoommachine en het karakteristieke scheprad in bedrijf gesteld. In het bezoekerscentrum is daarnaast de natuurfototentoonstelling Grenzeloos Leven van fotograaf Rick van der Kraats te bezichtigen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een hulpstokersdiploma te behalen. Op het terrein van Terra Wolde in Zeewolde vindt op zondag 9 augustus opnieuw klapstoelcabaret plaats. Bezoekers kunnen in de buitenlucht genieten van een middag met cabaret op een tijdelijk openluchtpodium aan de Groenewoudseweg. Tijdens de voorstelling treden de cabaretiers Ramon Chatrug en Roos Vervelde op. Beide behoren tot de nieuwe generatie cabaretiers en hebben eerdere onderscheidingen gewonnen op verschillende cabaretfestivals. Bezoekers wordt gevraagd zelf een klapstoel mee te nemen. En tot slot, de politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt na een melding van een mogelijk luchtvaartongeval in Harderwijk. De melding kwam rond 11:15 binnen. Een melder dacht te hebben gezien dat iemand uit de lucht viel, mogelijk vanuit een vliegtuig of met een parachute. Hierop doorzochten agenten een groot gebied en spraken ze met omstanders om meer informatie te verzamelen. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat er geen luchtvaartongeval had plaatsgevonden. Daarop werd de zoekactie beëindigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.
1: We komen aan het eind van het eerste uur. Maar blijf tuned in, want er komt nog meer na het nieuws.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want
6: dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De boulevard van Harderwijk staat deze zomer opnieuw in het teken van de populaire Ibiza-markten. Op zondag 2, 16 en 30 augustus kunnen bezoekers tussen 12 en 6 terecht voor een sfeervolle markt met zo'n 70 kramen. De markt is geïnspireerd op de bekende hippiemarkten op Ibiza en biedt een gevarieerd aanbod van bohemian mode, sieraden, woonaccessoires, lifestyleproducten, handgemaakte artikelen en andere bijzondere producten. De Ibiza-markten zijn vrij toegankelijk en vormen een zomerse trekpleister voor zowel inwoners als toeristen. Bezoekers kunnen parkeren bij het Dolfinarium aan de Zuiderzeeboulevard. Boeren hebben maandag op meerdere locaties in ons land actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook langs de A1 bij Stroe verzamelden agrariërs uit de regio zich langs de snelweg en bij een viaduct. De actie maakt deel uit van een landelijke protestdag. Boeren vroegen aandacht voor de gevolgen van de aangekondigde stikstofmaatregelen, waaronder strengere regels rond Natura 2000 gebieden en een verplichte vermindering van de stikstofuitstoot richting 2035. Volgens de initiatiefnemers zijn de plannen onvoldoende uitvoerbaar en vrezen ze grote gevolgen voor agrarische bedrijven op de Veluwe en het landelijk gebied. En tot slot, op het terrein van Terra Wolde in Zeewolde vindt op zondag 9 augustus opnieuw klapstoelcabaret plaats. Bezoekers kunnen in de buitenlucht genieten van een middag met cabaret op een tijdelijk openluchtpodium aan de Groenewoudseweg. Tijdens de voorstelling treden de cabaretiers Ramon Chatrig en Roos Vervelde op. Beide behoren tot de nieuwe generatie cabaretiers en hebben eerdere onderscheidingen gewonnen op verschillende cabaretfestivals. Bezoekers wordt gevraagd zelf een klapstoel mee te nemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden,

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist.